dragen wat eruit je staat, de oele slang, die de dievel en zo toen je naam wordt, die de ganse welt verveert, wordt met zijn engeltoop erop op de eerd gesmeten. Dan hoorde ik im Himmel een lüde stem zeien, nu is onze God zijn radung, zijn kracht, zijn rijk en zijn Christus zijn kracht gekomen. Dan nu is onze brede verkleger, die aan dag en nacht voor God verkleurd, erop gesmeten. En ze hebben durch dat lam zijn bloed en dat woord wofür ze eindstonden even aan gewonnen. En aan wie dat wat om dood, nicht om ihr leven te donen. Daarom freit u, je Himmel, en die daar binnen wonen. Aber wij die op Eden en op meer wonen, dan die dievel is nu u erop gekomen en als schrakelijk wordend, dan hij weet, hij heeft maar een korte tijd. En als die dragen zegt dat hij op Eden en op je schmeden weer, vervalt hij die vrouw die den jong ter welt gebracht houdt. Aber die vrouw worden twee vlichten van een grote odler gegeven, dat ze nu er een plaats in de wildnis vliegen kon, waar ze 3,5 jaar verzorgd wordt, en waar de slang er niet aangriepen kan. Dan speegt de slang een waterstroom uit de muil, die vrouw hing eraan, dat ze daarvan zal metgereden worden. Aber de eerd kwam de vrouw te helpen en muik er muil op, en slokt den stroom op, den de dragen uit zijn muil schoot. Dan weer de dragen rietend dal even de vrouw en ging daarop los gegen ihre even je nakomenschap te krijgen, die God zijn geboten gehorsam zijn en aan haar getekenis van Jezus vasthouden. En hij staal zich op een meeres Eva. Dan stond ik op een zand aan meer en zag een tier uit de meer eruit steen. Dat houdt 7 kaap en 10 hiena. En op zijn 10 hiena houdt hij 10 kronen. En op zijn kaap een lasterungsnomen. Dat tier dat ik zag, likkend een leopard, oberhoud feit aus een boer, en een muil aus een leib. En die dragen geef aan zijn kracht, zijn troon, ook zijn grote macht. Ik zag dat een van zijn kapen een doodeswond gekregen houd, ober die doodeswond weer waren geheild. En die ganze eerdbodem wundert zich over dat tier. En ze beden den dragen aan, die dat tier die macht geeft, en beden ook dat tier aan en zeden, wer kan zich dat tier glik stalen, en wer kan jegen aan kriegen. En aan wordt een muil gegeven grote ding en lasterungen te reden, en aan wordt macht gegeven 42 maanden aan te holen. Dan moet hij zijn muil lasterend jegen God op, zijn nomen, zijn woning, ook de im Himmel wonende te lasteren. En dan wordt het gegeven tegen de heilige te krijgen en ook tegen aan te gewennen. En dan wordt macht gegeven over alle geslachten en spreuken en heiden. En die op Eden wonen worden aan alle aanbeden. Dat zijn al die er nomens niet en dat geslachte lam zijn levensbuur geschreven zijn. Wij urenhaft zal horchen. Wer andere faust neemt, wordt faust genomen worden. Wer andere met hem schweert doodmerkt, moet met hem schweert doodgemerkt worden. Hier is de heilige er geduld en er geloven. En ik zag een ander tier uit de eerde ruit komen. Dat had 2 zonen hiena als een laam en reed zo als een dragen. En dat eivd dat eerste tier zijn macht alle verarm uit en bracht de eerd en die daarboven wonen wat door. Dat eerste tier met de geheilde doodeswond aan te beden. En dat grote wonderteken merkt ze goor voor de mensen te zijn, 4 van hemel op de eerd vallen. En wil hem dat weer gegeven worden voor dat tier tekens te donen, verviert hij doordat allem die op eerden wonen, en beveel de eerdbewoner een beeld te merken dat tier te eren, dat met hem schweert weer verwond worden en op een dag leeft. En dan wordt het gegeven, en dat beeld van eerste tier leven en te geven, dat dat reden kon. En ook al die dood te merken, die dat tierbeeld niet aanbeden worden. En hij bracht dat ook wat door, dat beide, klein en groot, rijk en arm, vrij of verschloofd, een teken op een rechte hand of om stieren gegeven wordt. En dat keine kijpen of verkijpen kan, die niet dat teken of dat tier zijn nomen heeft, oder dit zool die voor zijn nomen staat. Dit vordert wijsheid. Wer dat verstonen kan,

0: ongedonen houd, zed hij, lood einen schoden op Kana aankomen. Hij wordt de leegste deiner verziene breider zennen. En hij zed ook, mocht de haar mijn God zem zenen, en lood Kana aan een deiner verarm zennen. Mocht God Jafet zijn nokomen lood een touw nemen, en aan zem zijn zelten wonen, en lood Kana aan er deiner zennen. Node Everschwamung leeft Noah nog 350 jaar. Hij starf, als hij 950 jaar oud. Dit zijn de nokomen van Noah, Zem, Ham en Jafet. Node Everschwamung houden zij zeens. Jafet zijn zeens waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech en Tiras. Gomer zijn zeens waren Ashkenas, Rifat en Togarma. Javan zijn zeens waren Elisha, Tarsus, Kittim en Rodanim. Van deze hebben zich de velken om meer vermeerd. Dit zijn Jafet zijn nokomen, een jeder volk met ihr land en ihre spraak. Ham zijn zeens waren Kush, Mizraim, Put en Kanaan. Kush zijn zeens waren Seba, Havila, Zabta, Ragma en Sabtecha. Ragma zijn zeens waren Saba en Dedan. Kush wie Nimrod zijn vader, die dat eerste opbeëerd van de maagje Mana via. Hij wie durch God zijn genood een groot oortje jeja. Door wie een wat je zegt, zo als Nimrod, een groot oortje jeja durch God zijn genood. De grote steden van zijn rijk waren Babel, Erich en Akkad, die alle drie in dat land Shinar waren. Van door uit ging hij naar Azur en buurt door Nineveh, Rehoboth, Ir en Kelach. En dan nog rezen tussen Nineveh en de grote stad Kelach. Mizraim werd de voorder te de Lodita, de Anamita, de Lehabita, de Naftuhita, de Patrozita, de Kasluita en Kaftorita, van wem de Philister opstammen. Kanaan wie Sidon en Het ervoorder. Sidon wie zijn eerste zeen. Van deze stammen de Jebusita, de Amorita, de Girgazita, de Hevita, de Arkita, de Zenita, de Arvadita, de Zemarita en de Hamatita. Lothar verspreiden die wat van de Kanaanita aufstammen zich breit. De Kanaanita ere jeend regt van Sidon no Gerar op Tau, sowiet aus Gaza en aan de Richtung van Sodom, Gomorra, Adma en Zeboim, sowiet aus Lesha. Dit zijn Hamzine no kommen, ein jeder Volk en Familie met ihr Land en ihre Spruch. En Zem, Jafet zijn älterer Bruder, wie Eber zijn nokomen er stamvoder. Zem zijn zeen zijn Elam, Azur, Arpachshad, Lud en Aram. Aram zijn zeen zijn Uts, Hul, Geter en Marsh. Arpachshad wie de voder voor Shelach, en Shelach wie Eber zijn voder. Eber had twee zeens. De ene heet Peleg, wil zijn dem zijn tijd spult zich de eerd, en dem zijn broeder heet Joktan. Joktan wie de voder voor Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jerach, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Zaba, Ophir, Havila en Jobab. Dit waren alle Joktan zijn zeens. De jegend waar die woonden, reekt van Mesha, Batzefar en een boy am oosten. Dit zijn zem zijn nokomen, aan jeder volk met ihr land en ihre spraak. Al dit zijn Noah zijn nokomen, volk bij volk, zoals de aufgestammten. Van deze verspreiden de velken zich op
1: Kapitel 11. Te einer tijd hadden ze op een ganze eerd bloos eine spraak en alle dezelfde weerd. En als de mensen van oosten wieder trokken, kamen zij nog een grote stab aan de jeen van Shinar. Door siedelden zij aan, en zij zeden te einander, nu eenmaal aan de arbeid, wel we ons telen maken en de goud hard brennen. Zij hadden dan telen voor steiner, en pek voor cement. En zij zeden, nu eenmaal aan de arbeid, wel we ons een stad bouwen en een tarm, die wat om hemel riekt. Wel we ons een noemen maken, dat we niet op een ganse eer verstreid worden. En de haar kwam erop en bezag zich de stad en den tarm, den de mensen zich bieden. En de haar zeed, nu kijk, dat is alles een volk en de reden alle een spraak. Dit is nog maar de aanvang van dat wat ze doen waren. Bald waren ze alles doen kennen wat aan bijvalt. Wel we eenmaal raufkonen en aan de spraak verstieren, so dass sie nicht einer den anderen verstohlen kann.

gered hadden, en hij dreid zich een stoutje weg van aan en hield eier hij weer met aan reed. Dan leidt hij Simeon nemen en vastspingen als zij door touw kekten. En Jozef bestal dat ere zaak met je treed geveld worden en ook dat iedereen zijn geld treed en zijn zaak gestopt zal worden. Hij zei ook dat aan zal eten voor de reis gegeven worden. Dit wordt alle zo gedonen. En zij pakten je treed op ere ezels en verleiten. Dan als zij te nacht stelhielden en einer van aan zijn zaak opmuk om zijn ezel te vorderen, zag hij dat geld boven aan zijn zaak. En hij zei te zijn breider, mijn geld is hier boven aan mijn zaak. Dit sloeg aan alle dat zij flotterden. Wat heeft God ons aangedonen? Vroegen zij zich. Als zij nu eren voor de Jacob kwamen in Kanaan, vertelden zij hem alles wat aan geworden wier. Zij zeiden, de gouverneur door reed graf met ons en blijft die weer een spionen aan je land. En wie zeiden hem dat wie oprechte mannen weeren en niet spionen, dat wie 12 breider zijn van een voder, dat einer waag is, en dat de jüngste nog thuis bij ons een voder weer in Kanaan. Dan zei de gouverneur te ons, dit is waar ik wil weten, dat die oprechte mannen zijn. Laat einem van jun breider hier bij mij, en neemt je treed voor jun hongerige families, en dan go je naar huis, en brengen jun jüngsten broeder her. Dan wil ik jun blijven, dat die oprechtig zijn en niet spionen. Dan geef ik jun broeder treed, en die kunnen hier weer kopen. En als zij ihre zaak ladig maken, wierde aan iedereen zijn zaak ook zijn pengel geld. Als zij, en ook haar vader, de pengels met geld zagen, werden zij geschlagen. En Jacob, haar vader, zei, die hebben mij mijn kinder waargenomen, Jozef is niet meer, en nu is Simeon niet meer. En dan wil je nog Benjamin metnemen. Alles rand jij in mij. En Ruben zei, breng mijn beide jongens om, want ik hem niet terugbreng. Laat mij voor hem opkomen, en ik wil hem terugbrengen. Ober Jacob zei, mijn jong wordt niet met jun metgonen. Zijn broeder is al dood, en du is modus einer gebleven. Wann am ergend wat op de reis worden zal, word ik truuren, wat je mijn Kapitel 43. De hongersnood geef niet no, en als zij den verrood, den zij van Egypten gebracht hadden, abhouden, zeid Jacob te aan. Goed nog wader en kijk wat je treed. En Judah zeid, de man wie zij ernst, als hij ons warnt, dat wir am nicht wahrer seinen würden, wann wir nicht unseren Bruder mit uns haden. Wann du am latst mitgonen, dann go wie eten kippen. Aber wann du dort nicht latst, dann go wie nicht. Der Mann seht uns, die wollen mir nicht noch einmal seinen, wann je nicht jenen Bruder mit haben. Und Israel seht, woran behandelt je mich so schlecht, dort die am seden, dort je noch einen Bruder haden. Und sie seden, der Mann früh uns alles uit über uns in unsere Familie, en vroeg ook, leeft je vader nog, en, heb je nog een broeder? Wat wie aan zeden wie bloos nu wat hij vroeg. Wie konnen niet weten, dat hij zaaien woord, brengt je een broeder her. En Judah zei te zijn vader Jacob, vertrouw mij met den jong, en dan kan wie gonen, dat wie en du en onze kinder leven kennen en niet verhongeren brokken. Ik word de berg voor aan zennen, du kost mij verantwoordelijk houden. Wann ik am nicht terugbring, bat hier verdi, dan wo ik ab immer schuldig zennen. Wann wie nicht eugel abgeschoven houden, wie wie al zweimal hanen trig. Schließlich seht ihr vader, Jakob. Wann dat so mat zennen, dan dout dat. Nehmt von dat baste, wat wie hier haben, als ein Geschenk für dem Gouverneur. Nehmt ein Bet Hanig, wat Mandeln, en andere Neten, en ook wat Chein, Mirren, en Kriderie. Nehmt dat doppelte Geld mit, dat die van vijen mal betolen kennen. Dat wordt vielleicht een Fehler gewaast zennen. Mocht jund reid, en neemt jund een Bruder en goed no de man. Mocht Gott, de alle Macht haft, jund halpen, dat de man jund wat jenstig zennen en jund een anderen Bruder en Benjamin wat terugschrecken. Wann ik mat van de kinder afscheid nemen, dan mat ik event. En de Bruder nemen dat geschenk, dat dubbelde geld en Benjamin en reisden af naar Egypten. Als sie für Josef kämen, und Josef sagt, dass Benjamin mit an wir, seht he zu seinen deiner. Bring die Männer an mein Hüß nern. Ich will von dort mit dieser Taub Mädach heten. Schlacht ein Tier, und rei dort vor uns. Der deiner deit, wat Josef seht, und nehm die Breide an Josef sein Hüß. Die Breide ängst dort sei, dass sie an Josef sein Hüß nern gebracht worden. Sei seden,
Det as wohl wein dat geld, wohnt dat erste Mal träg an unser Seiten.